Joeg, hij lustig, ik ben kok, drink ook een, een glas klok, voor ons een, twintig jaren, hebben we immer glücklich voor. Gele avond, kokkie meur, reur ze immer, tüchtig deur, een stuk spek, teemlijk groot, smekt op zee, wirklich goed. Bakkie klüten, das bekannt, speek erst in de hand, mokse den, kugel rund, schmecken gut, sind gesund. Wenn ik kook, für een kaptein, mok ik alles sauber rein, mitten strump, wisch ik uut, erst de schüttel, dann de pot. Doch een deel is door bie, dat ik zorg, ook voor mij, voor mijn meug, voor mijn vlies, steek ik wat en het ziet. Voor het logie zorg ik ook, denn ik ben, ben ik klok, goed het voeten, en ook zat, en de rest, richtig kat. Man, ik eet, gern alleen, jeder broek dat, niet te zien. Wenn ik hef, met een goed, dat mij schmeckt,